Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël. Als derde eindigde Roemenië. Rond het Songfestival was dit jaar veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen over wie er mee mag doen. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. De besmetting moet nog met een tweede test bevestigd worden. In dat geval zou de Canadese patiënt de 11e zijn bij wie het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. Het schip zelf is onderweg naar Rotterdam en komt daar naar verwachting maandagochtend aan. Niemand van de bemanningsleden heeft symptomen van het hantavirus. De autoriteiten op Saba hebben een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten zijn ook op zoek naar camerabeelden.

0: 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was de voorkeur duidelijk. Bulgarije won met afstand. De tweede plek was voor Israël, als derde eindigde Roemenië. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is waarschijnlijk een nieuwe Hanta-besmetting ontdekt. Een opvarende van het cruiseschip Hondius met lichte klachten testte positief. Een tweede test moet de besmetting nog bevestigen. Tot nu toe zijn 3 mensen na de uitbraak op de Hondius aan het virus overleden. Het weer, het raakt bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De regering van Venezuela heeft een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro het land uitgezet. Het gaat om zakenman en oud-minister Alex Saab, die gezien wordt als de financiële man achter Maduro. De Venezolaanse autoriteiten melden dat hij is uitgezet vanwege strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Waar hij naartoe is gebracht, werd niet bekendgemaakt. Mogelijk moet Saab nu getuigen tegen Maduro. Die werd in januari opgepakt en meegenomen naar de VS en staat terecht voor onder meer drugshandel. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over eventuele Nederlandse deelnemen aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. Bulgarije heeft het Songfestival gewonnen. Israël werd tweede. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na ook al een eerdere zege. De tegenstander van Willem II wordt morgen bekend. Het wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Het raakt steeds verder bewolkt en af en toe valt regen. Het koelt af tot een graad of 5. De komende dag bewolkt en regenachtig. Later ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zes uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op enige afstand volgde Israël op de tweede plaats. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en Omroep Avrotros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. België doet volgend jaar alleen mee als landen inspraak krijgen in het deelnemersveld. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar vermist wordt niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de 53-jarige wandelaar die woensdag niet terugkeerde van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden en er is een foto en signalement van de man verspreid. Morgen wordt de zoektocht hervat, zegt het bestuur van het eiland, maar die is veranderd van een reddingsoperatie naar een bergingsoperatie. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt, zodat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus, bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in de Verenigde Staten terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer. Het is vandaag bewolkt en regenachtig. In de middag volgen ook stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. En die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Theater Redenart komt komend seizoen met grote cabaretnamen naar Spankeren. Freek de Jonge staat op 7 november op het podium met zijn voorstelling Wisten wij veel. In februari 2027 is Steven Brunswijk te zien met Navigatie is stuk. De voorverkoop voor het seizoen 2026-2027 is gestart. De voorstellingen zijn sinds 2023 te zien in de Dorpskerk aan de Kerkweg in Spankeren. Het nieuwe seizoen begint op 27 september met de eerste voorstelling.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanochtend is het overwegend bewolkt en valt er mogelijk soms een beetje regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. Bij de buien is er een kleine kans op een klap onweer. Het wordt 14 of 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond komen er eerst nog buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. Komende nacht daalt het kwik naar een graad of 7. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
2: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

0: Bienvenue.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek. Roemenië werd derde. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleine steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. De autoriteiten op Saba gaan ervan uit dat de Nederlandse man die daar wordt vermist niet meer leeft. Er wordt al dagen gezocht naar de wandelaar van 53 die woensdag niet terugkwam van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en speurhonden. Ook werden een foto en een signalement van de man verspreid. Vandaag gaat de zoektocht verder, zegt het bestuur van het eiland. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Het is niet bekendgemaakt waar hij nu is, maar hij moet mogelijk getuigen tegen Maduro, die in Amerika terecht staat voor onder meer drugshandel. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier naar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Theater Redenart komt komend seizoen met grote cabaretnamen naar Spankeren. Freek de Jonge staat op 7 november op het podium met zijn voorstelling Wisten wij veel. In februari 2027 is Steven Brunswijk te zien met Navigatie is stuk. De voorverkoop voor het seizoen 2026-2027 is gestart. De voorstellingen zijn sinds 2023 te zien in de Dorpskerk aan de Kerkweg in Spankeren. Het nieuwe seizoen begint op 27 september met de eerste voorstelling.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Gelderland. Die staat op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar slechts 2 kilometer file met een kleine 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het overwegend bewolkt en valt er mogelijk soms een beetje regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. Bij de buien is er een kleine kans op een klap onweer. Het wordt 14 of 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond komen er eerst nog buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. Komende nacht daalt het kwik naar een graad of 7. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou in de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de 2e plek, Roemenië werd 3e. Vanwege de deelname van Israël deed onder andere Nederland dit jaar niet mee. De NPO en omroep Avro Tros doen nu nog geen uitspraken over volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. De Nederlandse man die wordt vermist op Saba is waarschijnlijk overleden. Dat melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de wandelaar van 53... onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. Een belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro van Venezuela is het land uitgezet. Hij wordt gezien als het financiële brein achter Maduro. Dan nog het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: Bij de gemeente Reden zijn 6 dure fietsen van de handhaving gestolen. Het gaat om 5 gewone handhavingsfietsen en 1 speedpedelec. De diefstal vond half december plaats. De fietsen werden 's nachts meegenomen uit een stalling naast het gemeentehuis in De Steeg. Het fietsenhok is aan de zijkant opengezaagd met een machine. Na de inbraak is nog 1 fiets teruggevonden. De gemeente wil niet zeggen hoe groot de schade is. Volgens kenners kan dit oplopen tot zo'n 45.000 euro. BOA's gebruiken nu alleen nog elektrische auto's.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanochtend is het overwegend bewolkt en valt er mogelijk soms een beetje regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. Bij de buien is er een kleine kans op een klap onweer. Het wordt 14 of 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond komen er eerst nog buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. Komende nacht daalt het kwik naar een graad of 7. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
2: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers in problemen geraakt. Ze kwamen vast te zitten, waardoor dat gebeurde is niet duidelijk. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld. Die zette een helikopter in om lopers op te halen. Nog niet iedereen is opgehaald. Het gaat om 32 mensen, onder wie 4 gidsen. De wadlopers worden naar een boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance klaar om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Dat betekent onder meer dat er een speciaal noodcomité komt dat adviezen zal geven over de bestrijding van het virus. Bijvoorbeeld over betere monitoring en contactonderzoek in de regio. Volgens de WHO is er geen sprake van een pandemie. Het dodental van de ebola-uitbraak is opgelopen tot 80. Van bijna 250 andere mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het nummer Banga Ranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek scoorde Bulgarije het hoogst. Op afstand volgde Israël op de tweede plek en Roemenië werd derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar zon, maar ook nog buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanochtend is het overwegend bewolkt en valt er mogelijk soms een beetje regen. In de middag zijn er buien met af en toe zon. Bij de buien is er een kleine kans op een klap onweer. Het wordt 14 of 15 graden bij een matige zuidwestenwind. Vanavond komen er eerst nog buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. Komende nacht daalt het kwik naar een graad of 7. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer in de tweede helft van de week. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM gebracht op Ameland. En er staat een ambulance om mensen te onderzoeken. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sebastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De Nederlandse man die vermist wordt op Saba is waarschijnlijk overleden, melden de autoriteiten. Er wordt al sinds woensdag gezocht naar de 53-jarige wandelaar, onder meer met een drone, een helikopter en honden. De kans dat de man nog leeft is minimaal. De reddingsoperatie verandert nu in een bergingsoperatie. De NPO en AfroTros doen nu nog geen uitspraken over een mogelijke Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten en zorgvuldig met betrokkenen spreken. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won dit keer het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. Israël werd tweede en Roemenië eindigde als derde. Dan het weer, veel bewolking en af en toe regen. Vanmiddag hier en daar ook zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en regen. Dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemorgen, zondag 17 mei 2026, 10 uur geweest. Je luistert naar de nieuwe Goedemorgen met Sam Veld, met Joe en met Robbie Williams met Supreme als openers. Door met een beetje Nederlands trots zo dadelijk, want dat is Morning. En dat kan natuurlijk maar van één band zijn en dat is Sommieu. Maar eerst even lekker dansen, schud die heupen maar los. En dat kan al gewoon om 10 uur 's ochtends hier op Studio Reden. Imani met Don't Be Shy. Een hele goedemorgen.

Sommelier Morning hier op Studio Reden. En wat doen die gasten het goed? Ze zijn aan het toeren en het gaat verschrikkelijk goed. En ze staan gewoon niet alleen in Nederland, hè? Nee, ik roep het als vaker. Internationale aspiraties. Ze zijn bijvoorbeeld 9 juli in Madrid te vinden. 6 augustus in Nidau te vinden. Ze gaan 30 oktober naar Boekarest, Hamburg, Antwerpen, Berlijn, Praag, Wenen, Zurich, München. Noem het maar op. De European Album Tour voor 24 Hours. Verschrikkelijk tof. Moet gewoon even genoemd worden. Zo dadelijk Justin Bieber, Lonely. En nou ja, weet je, je hebt mensen die geven een vader een knuffel en anderen maken er een liedje over. Madonna, Papa Don't Preach.

Justin Bieber hier op Studio Reden op deze zondagochtend 17 mei. Hoor je straks camera van Ed Sheeran. Na een plaat die je zowel in een mancave als in een she-set kan draaien. Het maakt geen donder uit waar je deze plaat draait. Hij is overal een succes. Over heupen losmaken gesproken gaat helemaal hierop lukken. Kevin Liddell, Turn Me On hier op Studio.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

multidiverse artiest is het ook. Ed Sheeran nu weer met het gigantisch succesvolle Camera. Even over alle vellen vier op Studio Reden hoor je zo dadelijk Texas met Inner Smile. Na een band die zo ontzettend tijdloze muziek heeft gemaakt. Mr. Nile Rodgers. En dan weet je dat ik het heb over Chic met My Forbidden Lover.

Texas met Inner Smile. Yeah, kun je lekker meezingen. En dat kan heel goed op deze plaat. Over meezingen gesproken, dat moet het volgende classic ook wel kunnen. Want je gaat de Fugees horen met Fugee La. Na een trio wat het ontzettend succesvol heeft gedaan met deze combinatie. Kygo, Khalid en Krivin met Save My Love.

0: Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up.
1: Helemaal tot het einde gedraaid. Ik heb al vaker gezegd bij deze platen dat laatste stukje, die laatste 10, 15 seconden, worden normaal gesproken uitgeknipt bij de radio-edit. Nee, hier niet hoor. Hier hoor je hem gewoon helemaal. De Fugees met Fuji La. Zo dadelijk is het nog somber met Homeworker na een plaat. En dat is voor mij altijd een beetje een muzikale knuffel. Ja, en dan hoor je bij deze toon al dat het gaat om UB40. Here I am, come and take me.

12 uur. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Ameland zijn tientallen wadlopers vanochtend in problemen geraakt. Sommige mensen raakten onderkoeld en daarom werd alarm geslagen. Er werden reddingsboten ingezet, maar die konden niet dichtbij komen door laag water. Daarom werd de kustwacht ingeschakeld en die zette een helikopter in. De laatste mensen zijn later toch met een boot gered. Een deel van de wadlopers is naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar staat een ambulance om mensen te onderzoeken. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. Daarbij raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man probeerde te vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Meerdere woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. De NPO en AVROTROS doen nu nog geen uitspraken over een Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Ze willen eerst de evaluatie afwachten. Nederland deed dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Bulgarije won het Songfestival met het nummer Banga Ranga van zangeres Dara. En Israël werd tweede. Dan het weer. Het is bewolkt. Af en toe valt er wat regen. Vanmiddag meer zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

goedemorgen. Het is zondag 17 mei 2026. 11 uur geweest. Je hoort de Shanna Spiro, First Aid Kit en Whispers and the Beat Goes On. En dat doen we zeker ook nog dit uur. Studio Regen. Met Taylor Swift.

American Authors met Best Day of My Life hier op Studio Reden. Over Nederlands trots gesproken, twee keer achter elkaar. Zo dadelijk kon je namelijk Kensington met Stay, een succesvolle plaat. En dit doet heel veel luisteraars ook wel verlangen naar die goede oude tijd dat ze nog samen waren. De Pumas met het prachtige Mijn Houten Hart. Mijn hart.

Kensington met Stay hier op Studio Reden. Zo dadelijk hoor je een plaat van een duo, een Roemeense zanger Edward Maya met een Roemeense Moldavische zangeres Vika Gigulina. En dan denk je, oké, Robert, interessant, waarom is het leuk om te weten? Nou, deze plaat is namelijk ook de basis geweest voor een nummer wat in de Bollywood gebruikt is. Dus Indian cinema, Indiase filmindustrie. En dat was een nummer Love Stereo Again. Het is ontzettend succes geworden. Dat doet sowieso heel veel Indiase nummers wel, als ze in die films worden gebruikt. Het is namelijk Edward Maya met Stereo Love. Hoor je na Dusty Springfield met In Private.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging kan oplopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Dat was hem dus. Het wordt Maya, Stereo Love. Hier op Studio Reden op deze zaterdagochtend hoor je zo dadelijk Elisa met Ik Kies Mij. Een Nederlandse singer-songwriter hoor je hier op Studio Reden. Speciaal alleen bij Goedemorgen. En die nieuwe plaat Ik Kies Mij is ook top voor al die tekst. Zoek haar ook even op, hè. Elisa met een S op de streamingsdiensten. Nou, Nal Horan met Dinner Party.

0: ik kies mij.
1: En zo is het. Een heerlijke beat, fijne melodie en een toptekst van Elisa. Ik kies mij hier op Studio Reden. Ook top is hopelijk Jan van Gelderen. Komt jou en mij vertellen wat we van het weer vandaag en de komende week kunnen verwachten. Hopelijk wordt het wat beter dan die wisselvallige troep van de afgelopen dagen. Een ellende. Ik stond gisterenochtend, zaterdagochtend, voor de show even op het voetbalveld. Regenzon. Echt een toffe ellende was het. Foreigner hoor je straks met That Was Yesterday. Naar Gracie Abrams. I love you, I'm sorry.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het grijs met veel bewolking en enkele buien. Lokaal kan het onweren. De temperatuur ligt rond 14 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond komen er eerst nog buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. Komende nacht daalt het kwik naar een graad of 7. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer vanaf donderdag. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Yesterday van Foreigner hier op Studio Reden. Wel, het was ook bijna het einde van deze goeiemorgen op deze zondagochtend 17 mei 2026. Ik wens jou een bijzonder fijne zondag. Maak er wat moois van. Ik ga vanmiddag maar eens kijken wat dat clubje ervan gaat bakken in de allerlaatste speelronde van de Eredivisie. Ik hoop niet dat het iets gaat worden wat te maken heeft met de volgende track. Je hoort namelijk Fever Dream van Alex Warren. En Woem is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Ameland zijn vanochtend meerdere wadlopers onderkoeld geraakt. Daarom sloeg de groep van 32 mensen alarm. De wadlopers zijn met een helikopter en boten gered. Sommige mensen zijn naar het boothuis van de KNRM op Ameland gebracht. Daar zijn ze onderzocht door ambulancepersoneel. Een ander deel is naar Holwerd vervoerd. De Italiaanse premier Meloni en president Mattarella bezoeken vandaag de slachtoffers van de aanrijding in Modena. Gisteren reed een man van 31 met een auto in op voetgangers in de stad in Noord-Italië. En er raakten 8 mensen gewond, van wie een aantal ernstig. De man wilde vluchten en zou daarna hebben geprobeerd om iemand neer te steken die hem wilde tegenhouden. Agenten konden hem vervolgens aanhouden. De autoriteiten denken dat er sprake is van opzet. De verdachte zou psychische problemen hebben. Rusland zegt dat Oekraïne de afgelopen dag drones heeft afgevuurd op Moskou en de bezette havenstad Sevastopol. Volgens de gouverneur van Moskou zijn daar 3 mensen omgekomen. 4 mensen zouden gewond zijn geraakt. Verschillende woningen zouden beschadigd zijn geraakt of in brand gevlogen. De gouverneur zegt verder dat Oekraïne ook infrastructuur heeft aangevallen. Wat er is geraakt en of daar schade is, is niet bekendgemaakt. Volgens de burgemeester van Moskou wist Rusland 120 drones uit te schakelen. Voetbaltrainer Jozef Oosting is voor de 2e keer dit seizoen ontslagen. Deze keer moet hij vertrekken bij Royal Antwerp, waar hij in november begon. De Belgische voetbalclub verloor vrijdag met 3-0 van OH Leuven in de strijd om een ticket in de Conference League. En ook de 2 wedstrijden daarvoor werden verloren. Antwerp staat nu op plaats 11. Begin september moest Oosting al weg bij FC Twente na 4 duels. Dan het weer, hier en daar zon, maar ook stevige buien en mogelijk onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Morgen zon, wolken en regen. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file voor de Duitse grens 4 kilometer... met daar bijna 20 minuten vertraging. A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. De andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens staat 6 kilometer en dat kost je 25 minuten extra. En de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het grijs met veel bewolking en enkele buien. Lokaal kan het onweren. De temperatuur ligt rond 14 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond komen er eerst nog buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. Komende nacht daalt het kwik naar een graad of 7. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer vanaf donderdag. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Gidi Markussover gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Het Kamerlid gebruikte de omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussover het woord nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. En afgelopen week zei Markussover dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. Bij een parfumwinkel in het centrum van Boxmeer was de afgelopen nacht een ramkraak. De gevel is zwaar beschadigd. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De daders gingen er vandoor in een gestolen auto. Die werd later teruggevonden, verderop in de Brabantse plaats. Vermoedelijk zijn de daders overgestapt in een andere auto en de snelweg opgegaan. Max Verstappen en zijn team kunnen niet meer winnen in de 24-uursrace op de Nürburgring. Rond het middaguur kreeg de auto een probleem met een aandrijfas. Op dat moment ging het team van Verstappen aan kop met een halve minuut voorsprong. De raceklassieker eindigt straks om 3:00. Dit is de eerste keer dat Verstappen meedoet aan de race door de Duitse Eifel. Bij het evenement zijn dit jaar 300.000 toeschouwers, onder wie tienduizenden Nederlanders. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is rond de 14 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 10 minuten extra. En op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Another 55 Ultra, Nicky Jam, J Balvin en Katy Perry. Hot and Cold. Ja, Farah van Eerde belde mij. Lord, kun je nog even de plaatjes water geven vanmiddag? Natuurlijk doe ik dat, met heel veel liefde. Dus ik ben weer teruggekrost naar de studio. Voor jou om weer even een uurtje lekkere plaatjes te draaien op deze grijze, winterige, toch wel wat frisse zondag. Hoop ik je lekker warm te maken met fijne plaatjes. Zoals Starly, Call on Me.

Ik vind bij Chris Cab altijd dat hij in zijn plaat ontzettend goede beats en melodieën gebruikt. En zo ook bij deze Liar Liar was dat dus van Chris Cab. Zo dadelijk hoor je de man die op 2, 4 en 5 juli dit jaar in de Johan Cruijff Arena te vinden is. 3 concerten, volgens mij allemaal stijf uitverkocht. Maar je weet hoe het gaat, houd tickets op in de gaten. Je weet nooit of er iemand last minute niet kan als je deze grootheid wil zien. Het is namelijk Bruno Mars met I Just Might. Na een andere grootheid, Robbie Williams met Feel.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam vooral op de A12 en A50. De A12 van Arnhem naar Oberhausen heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens 20 minuten extra nodig. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij Schaarsbergen doe je er een kwartier langer over. De N225 van Rhenen naar Oosterbeek die is dicht tussen Ede en Renkum. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

kan niet missen dat hij deze knijter van een plaat natuurlijk ook waarschijnlijk wat tijdens de show gaat doen. En hij komt niet alleen. Hè. Kijk, ik weet niet wie er naar Nederland mee komt. Maar als hij meeneemt wie hij zijn hele tour meeneemt, dan heb je het onder andere over Anderson .Paak, DJ Pee-wee, Leon Thomas, Ray en Victoria Monet. Super vet. Als je die meeneemt, krijg je gewoon 4-5 extra grote artiesten of artiesten in opkomst. En dat regelt de Bruno Mars maar even. De Romantic Tour in juli dus hier in Nederland. Zo dadelijk Atomic Kitten, Hole Again naar Rod Stewart met Young Turks.

en Atomic Kitten hier op Studio Reden. En dat wholesome moment had ik gisteravond ook een heel klein beetje toen ik met mijn gezin besloot een frietje te gaan halen. Ik de lokale snackbar hier in Dieren binnenloop en denk in deze favoriete eetwinkel. Goh, ik hoor hier een bekende radiozender op staan, want er werd gewoon naar Studio Reden geluisterd. En dat is altijd goed. Studio Reden luister je natuurlijk via de FM 106.9, 107.2, maar ook via de Studio Reden app op FM en ook op DAB. Ben je helemaal weer bij Joe Buck straks met The Way You Take Time na Ed Sheeran, Camera.

Joe Buck, The Way You Take Time. 6 jaar geleden alweer. Hè? 2020 kwam deze plaat uit. Leuk om weer even te horen. Lange tijd geleden ook weer. Over wat ook weer lang geleden is, is de komende artiest Bryan Adams' Run To You. Daarna hoor je voor de klok van 3 uur ook nog Direct met Won't Fall.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de ebola-uitbraak. Ook zijn er ruim 300 verdachte gevallen. Bij een protest in Loosdrecht begin deze maand heeft Kamerlid Gidi Markussoer gezegd dat Nederland wordt omvolkt. Hij gebruikte een omstreden term in een gesprek met een inwoner van Loosdrecht, waar Nieuwsuur opnames van heeft. Omvolking verwijst naar de complottheorie dat migratie wordt ingezet om de witte westerse cultuur te verdringen. In een reactie zegt Markussoer het woord omvolken nooit te hebben gebruikt in publieke uitingen. Afgelopen week zei Markussoer dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens wil tegenhouden met maximaal geweld. De slachtoffers van de aanrijding in Modena worden vandaag bezocht door de Italiaanse premier Meloni en president Mattarella. Een man van 31 reed gisteren met zijn auto in op voetgangers in de Noord-Italiaanse stad. 8 mensen raakten gewond, van wie sommigen ernstig. De autoriteiten denken dat de aanrijding met opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

kun je hier toch een heleboel in kwijt in deze platen. Hij is een beetje mysterieus, hij is sensueel. Hij is de platen om je woede in uit te schreeuwen. En ik vind hem ontzettend goed gemaakt. Was ook alweer even geleden. LP, Lost on You, hier op Studio Radio. Op deze zondagmiddag, waar je normaal gesproken het zoetgevoiste stemgeluid van collega Fardo van Neerde hoort. Maar je het vandaag gaat doen met Roord Goelie uit de ochtend. Om even een uurtje nog de plaatjes water te geven hier. Doe ik zo dadelijk met Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love. Na Faith No More, over fijne muziek gesproken. Easy on a Sunday morning. Nou, in dit geval is het een zondagmiddag. Is ook prima. I'm easy, Faith No More.

0: for somebody else.
1: Ja, dit zijn natuurlijk de namen van deze tijd. Hè? Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Maar als je dan weer teruggaat naar die oude stemmen, die oude meesters. Ja, dan is de volgende eentje die je natuurlijk absoluut niet mag vergeten. Barry White, Let the Music Play.
2: One ticket, please. Love.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu 20 minuten vertraging. En de N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

van Kungs in de Dus de Kungs remix. Origineel is hij namelijk van een Australisch funk trio, Cooking on Three Burners, met de vocals van Kylie Aldus. Die werd uitgegeven op 22 juni 2009. Van het album Soul Messin was helemaal niet zo'n succes. Totdat de Franse DJ Kungs ermee aan de slag ging. En die werd op 19 februari 2016 gereleased. En toen ging die helemaal viral. Angel van Lionel Richie staat voor je klaar. Na Ravine Lane met Love Me Not.

Een mooie classic van Lionel Richie, Angel, hier op Studio Reden. Na Jan van Gelder hoor je straks Donna Summer met Hot Stuff. Nou, ik hoop dat we deze week iets van, oftewel Donna Summer, gaan merken, ofwel Hot Stuff. Ja, het hangt er een beetje vanaf, maar als ik even gespiekt heb, moet het einde van de week en wel iets lekkerder weer gaan worden. Maar aan Jan om ons dat te gaan vertellen. Na een duo waarvan je, als je ze ziet, denkt van ja, natuurlijk werkt dat. En dat doet het ook. Cresip, Danny Vera, Make It A Memory.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanmiddag is het grijs met veel bewolking en enkele buien. Lokaal kan het onweren. De temperatuur ligt rond 14 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond komen er eerst nog buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. Komende nacht daalt het kwik naar een graad of 7. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer vanaf donderdag. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Donna Summer, Hot Stuff hier op Studio Reden. Jan, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte wat we vandaag en de rest van de week kunnen verwachten van het weer. Ik resteert mij niks anders dan jou een bijzonder fijne zondag te wensen. Geniet er nog van. Aanstaande zaterdag 10:00 sharp weer een nieuwe goedemorgen voor jou hier op Studio Reden. Spreken we elkaar dan. Hou ons goed. Dag.

0: uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op een parkeerplaats langs de A28 bij Putten was aan het begin van de middag een vechtpartij tussen voetbalsupporters. Volgens de politie waren er tientallen mensen bij betrokken. Er werd ook een auto in brand gestoken. Volgens regionale media ging het om aanhangers van Feyenoord en Ajax die de confrontatie zochten. De politie wil dat niet bevestigen. Anderhalve week na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht vanaf morgen weer beschikbaar. De universiteit heeft enkele servers in het datacentrum staan en kampte na de brand met problemen. Zo waren verschillende netwerken en websites niet bereikbaar en studenten konden daarom ook niet online studeren. Door de brand hadden ook andere instellingen en bedrijven problemen. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en infrastructuur aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je voor de Duitse grens nu een kwartier vertraging. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum in beide richtingen dicht en dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zijn zeker niet alleen vanmiddag. Goedemiddag. Het is weer de zondagmiddag gebeurtenis Reden Roosendaal Centraal. En we maken er weer een gezellig feest van. Met natuurlijk het borrelmoment, regio-informatie en natuurlijk wat feiten uit de pophistorie. Tot aan 6 uur. De Shapeshifters komen eraan. En nu is je Bougie, Miles Smith, Blink Twice.

Ian Miles Smith met Blink Twice. En we maken er een gezellige zondagmiddag van. En als je de groeten doen, wilt doen of de felicitaties, dan stuur je maar een bericht via de gratis Studio Reden app. Dat kan allemaal. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I komen eraan in uw B-Brexta. Meant

0: en Arie waren dat. En hiervoor nog Babe Rexha met Meant To Be. Ja, we maken er gewoon een gezellige zondagmiddag van. Met heerlijke muziek. En natuurlijk regio-informatie, dat heb ik nu voor jou. Bij de AMBO PCOB contactmiddag in Reden staat donderdag aanstaande 21 mei de rivier de IJssel centraal. IJsselkenner Wim Eikelboom uit Zwolle vertelt daar in het dorpshuis over zijn liefde voor de rivier. Volgens Eikelboom weerspiegelt de IJssel het leven. Altijd in beweging, vol karakter en nooit stilstaand. Bezoekers kunnen rekenen op verhalen en fraaie beelden van de rivier. De middag die begint om 14:00. Leden hebben gratis toegang en niet-leden die betalen €5. Inclusief koffie en een bakje thee. Dat lijkt me lekker, toch? Dus dat aanstaande donderdag 21 mei, ANBO-PCOB, oftewel de AMBO-PCOB, contactmiddag. En dat gaat over de rivier de IJssel.
1: Studio Reden.
0: Ja, vrienden, hier hebben we een andere vriend. Andrew Gold is dat. En hoe heet dat liedje nou?
2: Thank you.

al eens een keer hoog tijd om daar eens te gaan kijken in Zoute Landen. Bluff hoorde je zojuist met Gijke Arnaert. En hiervoor nog Andrew Gold. Thank you for being a friend. Wij zijn bezig met Rede Roosendaal Centraal. Met straks natuurlijk regio-informatie en wat feiten uit de pophistorie. Sander, een dress die komt eraan. En nu Jamelia, superstar.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grens nu een kwartier vertraging. En de N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: in die hele grote archievenkast die hier in de hoek staat van de studio, van Studio Reden. Huey Lewis en The News waren dat. En die voorlog Samber met Andrest. En wat een gezellige zondagmiddag met regio-informatie. Bij Aris MBO in Velp staat donderdag aanstaande 21 mei alles in het teken van groen, creativiteit en duurzaamheid tijdens festival Goed Groen. Tegelijkertijd presenteren MBO-studenten een kleurrijke bloemenexpositie met opvallende en creatieve bloemwerken. Ook lopen examenstudenten over het terrein met draagbare bloemarrangementen en extravagante bruidsboeketten. Nou, lijkt me interessant. Bezoekers kunnen rondkijken bij marktkramen met onder meer vintage kleding, planten, sieraden en accessoires van restmaterialen. Ook zijn er foodtrucks, live muziek en activiteiten voor jong en oud. Het festival dat is gratis te bezoeken van 4 uur 's middags tot aan 9 uur 's avonds aan de Pinkenbergseweg in Velp. Dus dat aanstaande donderdag 21 mei, festival Goed Groen in bloemenexpositie bij Aris MBO Velp.
1: Je beleeft het hier.
0: Nou, heb je ook nog wat informatie van je club, waar je lid van bent, je organisatie, of je organiseert zelf evenementen, stuur dan je berichten naar redactie@studioreden.nl of doe dat via de gratis Studio Reden app. Die kan je downloaden via studioreden.nl. Dan lees je ook gelijk het streeknieuws.

Morning, San Mieu en die vorige Kevin Ryers met Broad Daylight. Het is vandaag 17 mei, vrienden. Ja, bijzondere feiten uit de popgeschiedenis. Ja, met ook bijzondere verhalen van 17 mei, vandaag dus. Want op 17 mei 2012 overlijdt disco-icoon Donna Summer. Met hits als Hot Stuff en I Feel Love geeft ze disco eind jaren 70 een compleet nieuw geluid. 17 mei is ook de geboortedag van Junkie XL, oftewel Tom Holkenborg. De Nederlandse DJ groeit later uit tot componist van grote Hollywoodfilms als Mad Max, Fury Road. En in 1968 maakt Janis Joplin enorme indruk met haar optredens vol rauwe energie. Ze groeit razendsnel uit tot het gezicht van de psychedelische rock. Wat een moeilijk woord eigenlijk, maar het is niet anders. En rond deze periode in 1974 praat heel Europa nog na over het Songfestival winst van ABBA met Waterloo. Het blijkt het begin van een van de grootste popgroepen aller tijden. Ja, dit was popgeschiedenis van 17 mei. Feitjes uit de geschiedenis dus met verhalen die de muziekwereld voorgoed veranderden. Ja, wij gaan lekker door met de muziek, dacht ik zo. Want die hebben we natuurlijk hier ook op de zondagmiddag. Straks het borrelmoment, nog meer regio-info en nu Jason.

was ze de Queen of Pop, Madonna. En dit liedje kwam uit de jaren 80, Live to Tell. Hiervoor nog Jason Derulo, Seventh Love. Vrienden, fijn dat je erbij bent. Dit is Rede Roosendaal Centraal met straks nog meer regio-informatie. Het borrelmoment, dus je kan alvast de voorbereidingen klaarzetten hoor. De glazen, zet die maar op tafel, die gaan we straks vullen. En natuurlijk de bakjes waar de nootjes in komen, de chips. En wat je allemaal in huis hebt, trek de kast maar open. En misschien nog, moet je nog even een boodschapje doen. Dan kan je dat nu nog even doen, want even voor half zes het borrelmoment. Straks het tweede gedeelte Rede Roosendaal Centraal. Tot zometeen, hier is Kensington.

0: 5 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Verenigde Arabische Emiraten is een elektriciteitsgenerator bij een kerncentrale geraakt door een drone. Daardoor ontstond brand, niemand raakte gewond. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap is er geen sprake van een verhoogd stralingsniveau. Wie achter de droneaanval zit, is onduidelijk. Tijdens de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran waren de Emiraten regelmatig doelwit van Iraanse drones. Op dit moment is er een staakt het vuren, maar er zijn nog geregeld aanvallen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij die Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd gewonnen. De Nederlandse handbalmannen hebben zich niet geplaatst voor het WK volgend jaar in Duitsland. Nederland verloor in Rotterdam voor de tweede keer in de play-offs van Griekenland met 38-33. De handbalmannen waren er de afgelopen 2 WK's wel bij. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat 1 file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. En de N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Zondagmiddag gaan we lekker door met Rede Roosendaal Centraal. Nog even tot 6 uur. Lekker genieten, toch? Met veel muziek, regio-informatie, het borrelmoment. En nu Bruce Springsteen.

0: lekker zetje muziek voor jou, Liam Payne met Rita Ora. Die hadden het over For You. En hiervoor nog Harry Styles, American Girls en Bruce Springsteen, My Hometown. Mantelzorgers uit de gemeente Rheden en Roosendaal kunnen morgen terecht bij het Mantelzorgcafé. Het thema is dit keer een mantelzorgwoning. Hoe werkt dat precies? Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd welke mogelijkheden er zijn om dicht bij elkaar te wonen. Bijvoorbeeld met een woning in de tuin of met een verbouwde garage of schuur. Ook komen de voor- en nadelen aan bod en is er informatie over wat er allemaal geregeld moet worden. Het Mantelzorgcafé is bij La Maison in Duisteeg. De inloop die begint om 13:30 en het programma dat start om 14:00. Deelname is gratis. En kijk even voor meer informatie op de website mvtreden.nl. Ik herhaal dat nog eventjes. Uitleg over mantelzorgwoning, dat vind je op mvtreden.nl. Alex Warren komt eraan nu. Janet Jackson, That's the Way Love Goes.
1: Dit is Studio Rheden.

0: nog Janet Jackson, That's the Way Love Goes. Nou vrienden, in Grindhuis in Reden hebben ze tegenwoordig geen gewone speeltuin meer, nee.
1: Breng wat sprankeling in je dag met het borrelmoment.
0: Daar ligt ineens een soort Formule 1 circuit voor fatbikers en scooters. Sinds er een gat in het hek zit bij die nieuwe sportschool, scheuren sporters dwars door de wijk. Handig natuurlijk, scheelt toch weer 20 seconden cardio richting de loopband. Buurtbewoners die zeggen, levensgevaarlijk. Kinderen spelen daar gewoon buiten, terwijl ondertussen de fatbikes voorbij vliegen, alsof Max Verstappen zijn rijbewijs kwijt is geraakt. En het mooiste? Niemand weet van wie het hek eigenlijk is. Ja, de boa's die kwamen kijken, haalden waarschijnlijk hun schouders op en reden gewoon weer weg. Dus de bewoners gaan nu maar praten met de wethouder. Want ja, als er een gat in het hek langer open blijft dan sommige sportschoolabonnementen, dan weet je het, het is tijd voor actie. En daarom zeggen we in het borrelmoment, zet die scooter aan de kant. Pak die bitterballen, vul die kaasplank en hef samen het glas met de buren, vrienden en familie in Reden en Roosendaal. Proost, dit is
1: het borrelmoment.
2: Het borrelmoment.
3: Rommel de Bon, dit is Klaas Vroom.
0: Ja, in het kader van de fun, Big Fun, hier is Inner City.
4: Studio Reden.
5: De Foute Classic. Je hoort ze op Studio Reden.

0: Agent Lento. En ik zeg tot zometeen na de break.
1: Reden, Roosendaal Centraal.
2: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File in de regio op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl. Studio
4: Reden. Absolute Classics.
5: Absolute Classics.
4: En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

Tommel Nels, Benson Boone, afsluiter van het lekker setje muziek. Met onder andere CNCO, Little Mix, Recognition Lento. En wij hebben voor wat betreft deze zondagmiddag nog een laatste regio-informatiebericht. Op donderdag 21 mei aanstaande organiseert Rotary Roosendaal Veluwezoom een benefietlezing met schrijver en oud-correspondent Joris Luijendijk in het Redens Roosendaal. Onder de titel is het nu 1938, 1945 of gewoon 2026 spreekt hij over de oorlog in Oekraïne, de veranderende wereldorde en de onafhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven. De opbrengst gaat geheel naar de KSE Foundation, die studiebeurzen verstrekt aan studenten van de Kiev School of Economics in Oekraïne. De lezing die begint om 8 uur aan de Kleiberglaan in Roosendaal. Kaarten kosten €15. Dat dus donderdag 21 mei. Benefietlezing door Joris Luijendijk in het Redens Roosendaal. Robin Schulz komt eraan en nu Pink. Please don't leave me. Absolute Classics. Absolute Classics.

0: Save Me, dat doen we nog zeker niet. En Robert Jules, hoor je zojuist met Sugar. Ja, hij zit er weer klaar voor. Jan van Gelder in zijn weerstudio. Hij gaat vertellen over het weer. Daarna Irene Cara met Fame.
1: Goedemiddag. Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond komen er eerst nog buien voor. Vanuit het zuidwesten neemt de buiigheid af. Komende nacht daalt het kwik naar een graad of 7. In de nieuwe week stijgt de temperatuur stapsgewijs door naar 20 graden of meer vanaf donderdag. Aanvankelijk is het nog wisselvallig, maar na woensdag is het overwegend droog en zonnig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

hoorde je zojuist op Studio Reden. Ja, en vrienden, ja, Reden Roosendaal Centraal. Die is er volgende week weer. Volgend weekend, zaterdag en zondag, 4, 6. Luister ook dan weer. Ja, stuur je berichten naar redactie@studioreden.nl of gebruik de gratis Studio Reden app. En kijk even op onze website studioreden.nl. Dan lees je ook gelijk weer het streeknieuws. We sluiten af met Miley Cyrus, End of the World. Graag tot volgend weekend. Dag.

0: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bitburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn sinds donderdag veel meer mensen dan is toegestaan. Er zitten nu zo'n 2200 mensen, 200 meer dan mag van de rechter. Het is er nu zo druk dat de opvangorganisatie maar net wist te voorkomen dat mensen vannacht buiten moesten slapen. President Zelensky noemt de grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Voetbalsupporters zijn vanmiddag met elkaar op de vuist gegaan op een parkeerterrein langs de A28 bij Putten. Volgens regionale media ging het om supporters van Ajax en Feyenoord. 1 persoon raakte gewond. Ook is een auto in brand gestoken. In de laatste speelronde van de Eredivisie heeft NEC de 3e plaats veiliggesteld, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Er werd met 2-1 gewonnen van Go Ahead Eagles. Twente eindigt op de 4e plek en Ajax werd 5e. Telstar wist de na-competitie te ontlopen en blijft nog een jaar in de Eredivisie. Volendam moet tegen Willem II uitvechten wie volgend jaar uitkomt in de Eredivisie. Het weer, veel bewolking en enkele buien met kans op onweer. Vanavond in het midden en westen droger, maar in het oosten blijft het regenen. En vannacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Morgen overdag een afwisseling van zon, wolken en buien bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: een uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In twee steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimten. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt dat de situatie onaanvaardbaar is. En de gemeente gaat opnieuw in gesprek met het ministerie over een oplossing. Sinds donderdag zitten er in Ter Apel meer dan 2200 asielzoekers. Van de rechter mogen dat er niet meer dan 2000 zijn. Studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf morgen weer inloggen in de systemen. Anderhalve week geleden ontstonden door een brand in een datacentrum problemen. Websites waren niet bereikbaar en online studeren was niet mogelijk. Woensdag werd een tijdelijke stroomvoorziening opgezet. Hulporganisaties maken zich zorgen over de nieuwe ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Artsen zonder Grenzen stuurt extra mensen naar het gebied. Het Rode Kruis zet in op preventie en voorlichting om verspreiding te voorkomen. De uitbraak is door de Wereldgezondheidsorganisatie bestempeld als internationale noodsituatie. Tot nu toe zijn 88 doden gevallen door de uitbraak. En er zijn ruim 300 verdachte gevallen. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regent. Koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš ageert al jaren tegen vermeende partijdigheid van de Tsjechische omroep. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Het stel had geen hond bij zich. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om genoeg afstand te houden en honden aan te lijnen. De 9e etappe in de Giro is gewonnen door de Deen Jonas Vingegaard. De wielrenner kwam alleen over de streep. De Nederlander Tijmen Arendsman finisht als vierde op een halve minuut achter Vingegaard. De roze leiderstrui is nog altijd in handen van de Portugees Afonso Eulalio. Arendsman klom naar de 6e plaats in het algemeen klassement. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, zegt de situatie onaanvaardbaar te vinden. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien en het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterven door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. In 2 steden in het zuidwesten van Duitsland zijn vandaag bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt, tijdens een van de grootste ontruimingen in jaren. In Pforzheim, ten westen van Stuttgart, moesten bijna 30.000 mensen tijdelijk hun huis uit, omdat een bom van bijna 2 ton moest worden ontmanteld. Het was waarschijnlijk een Britse blockbuster. In Bietburg, boven Trier, werden 7 Amerikaanse bommen onschadelijk gemaakt. Daar werden bijna 200 mensen tijdelijk geëvacueerd. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1-verlies van FC Twente bij PSV. Ajax eindigt als 5e en speelt daarom play-offs voor de voorronde van de Conference League. De Amsterdammers kwamen niet verder dan een 0-0 gelijk spel tegen Heerenveen. Telstar weet zich te handhaven in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. In het aanmeldcentrum in Ter Apel was het vannacht zo druk dat maar net is voorkomen dat mensen buiten moesten slapen, meldt RTV Noord. Asielzoekers moesten de nacht doorbrengen op stoelen in wachtruimte. Voor de komende dagen zijn extra opvangplekken nodig. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel ligt, vindt de situatie onaanvaardbaar. Het weer in het westen droog en de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen opnieuw buien en dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België zijn drie artiesten mishandeld omdat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten, de drag queen Diva Beirut, zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride veroordeelt de daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. President Zelensky noemt de grote drone-aanval van Oekraïne afgelopen nacht op Rusland een terechte reactie op de Russische bombardementen op Oekraïne van deze week. Bij de Oekraïnse beschietingen werd de regio rondom Moskou het zwaarst getroffen. Volgens Rusland vielen er 3 doden. Op foto's is te zien dat op verschillende plekken in woonwijken inslagen zijn geweest, volgens Rusland door Oekraïnse drones. Kiev zegt dat het alleen de olie- en energieinfrastructuur aanvalt. Nederland doet volgend jaar niet mee aan het WK handbal. Het mannenteam verloor in de play-offs 2 keer van Griekenland en is daardoor uitgeschakeld. Bij de vorige 2 WK's deed Nederland wel mee. Het weer in het westen droog, in de rest van het land regen. Het koelt vannacht af naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor wat zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel nu 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 richting Oberhausen voor de Duitse grens. De N225 Rhenen-Oosterbeek is bij Renkum nog steeds in beide richtingen dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen, vindt de commissie. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren graasden. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. In Duitsland zijn meerdere bommen uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Eén bom lag in de stad Pforzheim bij Stuttgart. Ongeveer 30.000 mensen werden daar uit voorzorg geëvacueerd. In de buurt van Trier werden 7 bommen onschadelijk gemaakt. Daar moesten 200 mensen hun huis uit. Het weer vannacht in het westen zo goed als droog. In het oosten regen bij 7 tot 11 graden. Morgen overdag opnieuw buien met tussendoor ook wat zon. En dan wordt het 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met de schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. Bij een aanval door een koe is in Oostenrijk een vrouw van 67 om het leven gekomen. Haar man raakte gewond en is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de aanval in een weidegebied in Oost-Tirol, waar tientallen koeien van lokale boeren grazen. Waarom de koe het echtpaar aanviel is niet duidelijk. Soms vallen koeien honden aan als ze hun kalfjes proberen te beschermen, maar het stel had geen hond bij zich. Vorig jaar overleed een man van 85 door een aanval van een koe in Oostenrijk. Autoriteiten en boeren adviseren om voldoende afstand te houden en honden aan te lijnen. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over de gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Het weer. Vannacht is het meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidoosten. Tussendoor is er wat zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Ede. 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. Ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Opnieuw is er een onbekende drone neergestort in Litouwen. Het gaat vermoedelijk om een Oekraïns exemplaar dat onderweg was naar Rusland. De drone kwam neer in een veld in het noordoosten van Litouwen. In de Baltische Staten komen vaker Oekraïnse gevechtsdrones neer. De premier van buurland Letland diende deze week haar ontslag in na een politieke rel over de drones en de veiligheid voor de bevolking. In België zijn 3 artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens de Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Premier Babiš beschuldigt de Tsjechische omroep al jaren van partijdigheid. Journalisten onthulden onder meer belangenverstrengeling door de premier en misbruik van EU-subsidies. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. NEC is derde geworden in de Eredivisie en mag zo volgend seizoen meedoen aan de voorronde van de Champions League. De club uit Nijmegen won zelf met 2-1 van Go Ahead Eagles en profiteerde van het 5-1 verlies van FC Twente op bezoek bij PSV. Ajax eindigt als vijfde en